zwart. Dat tel Jan Kloes, Jan Nieuwkaars zwart. Nieuwkaars zwart. Lichim, ne kan, al bies wel ta. Kat tel, waar